Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callands Oog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callands Oog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callands Oog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callands Oog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callands Oog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callands Oog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag vier zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 17:30 binnen bij KNRM Callantsoog. Eén persoon overleed, twee zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de vierde persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. Twee dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje maar in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
11: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callands Oog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callands Oog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callands Oog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
12: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
11: En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker ProTix. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan één zegel per €2 in plaats van €1. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
10: en Opel.
11: Mij Doeken Camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
12: Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeester mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
21: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
20: En tot zover het nieuws.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
10: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
25: Hast die door nog nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
26: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
25: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
26: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
27: WOQS.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
7: Wat een mooie keuken en wat een bijkeukenkast.
8: Ja, echt maatwerk.
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: Noordoost-Friesland.
3: RTV NOF.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel in Den Bord.
8: Nof PC.
9: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
6: Alles voor in en bij het zwembad.
7: Max Voordeel in dat bad.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Nou, bentjes, denk je wat
14: aan je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
13: Schitterend!
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA plus een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
0: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
21: En tot zover het nieuws.
2: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
25: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray verloopt volgens wens, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker ProTix. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: my credit's no good.
1: New truck, big

0: over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
10: Schitterend.
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Drommeester mij in beëining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel, in Den Wald.
18: Baken, zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
16: Alles voor in en bij het zwembad.
17: Max Voordeel, in Den Wald.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
21: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
22: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
21: En tot zover het nieuws.
23: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
0: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje.
2: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
14: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
14: Schitterend.
16: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon, boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje maar in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
20: baarsmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigenhuis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde €10.000 aan een borgsom. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover het nieuws.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
25: Jan Koek voor jou, met Jan zelf.
26: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
25: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
25: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
28: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
29: Zo, dat ziet er gaaf uit.
28: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
30: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
28: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
31: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
11: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Tolve Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Jan Cooks for You, met Janzelf.
23: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
22: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
24: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
22: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
25: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
26: En van speelgoed tot feestartikelen.
25: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
26: Max Voordeel in Den Bosch.
27: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
28: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
29: Alles voor in en bij het zwembad.
26: Max Voordeel in dat bad.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden.
0: Het loert van het waard. RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland.

0: Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
1: Yo, Freerik. Maar bestel kan tot...
0: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
2: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
4: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
5: Ja, echt maatwerk.
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
10: Peppe. Maar ik kijk bij Beb op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: BaarsmaZitcomfort.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven paraat. De brand in Boshuizenbergen bij Vendraai is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
15: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
16: en Opel.
17: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
15: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
18: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
17: in Ford
16: en Opel.
1: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij.
9: Time for Focus. Met een 4 in het midden.
16: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
20: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
22: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Een 49-jarige Rotterdammer verzette zich bij zijn arrestatie en wordt nu verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callenzoog is een sinds gisteren vermiste persoon op het strand bij Grote Keten gevonden. Het gaat om een 39-jarige Britse vrouw. En het OM heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets.
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor

0: onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Heineken verkocht het afgelopen halfjaar wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. In Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen, dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
9: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
10: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
13: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
17: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
18: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
19: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
20: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
21: Oh ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
22: Yo, Freerk.
1: Maar bestellen kan tot
21: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
19: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
22: Ja, echt maatwerk!
23: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
24: SGmaatwerk.nl.
25: De pannenkoektrein!
26: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
24: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
23: Keukens en kasten op maat.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden.
0: Vademierskip, RTV NOF.

0: defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nightcherk.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoornsjen.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
5: WOQS.nl.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel in Den Bosch.
13: Paken, zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
13: Baasmazitcomfort.nl.
11: Alles voor in en bij het zwembad.
12: Max Voordeel in Den Bosch.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, treien oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. 2 agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren 2 vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een 4e zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad.

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
12: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Waterschappen Brabantse Delta en Drentse Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen tegen de droogte op dit moment al ingezet. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. En de AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
2: Ja, echt maatwerk!
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
4: SGmaatwerk.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
4: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
15: De pannenkoektrein.
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: baarsmazitcomfort.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoel, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: De warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorbij Santje in Waterswaard.

0: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden.
2: Altijd actueel. RTV NOF.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat

0: heb je.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
0: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Met Toeke Camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.
11: Pakken. Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
15: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
16: De Friese Motorfiets!
15: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
17: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
18: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
19: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
15: Wij hebben haal- en brengservice.
20: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. kwaliteitsverf en professioneel advies.
21: Zo, dat ziet er gaaf uit.
20: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
22: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
20: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. In Venray is de brand inmiddels onder controle. Het aandeel SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, is vandaag op Wall Street flink gedaald na de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. En de Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
10: Dat wie toen, no make self rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
12: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
13: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Op beelden zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materieel in het gebied aanwezig. Het is nog onduidelijk of er mensen of gebouwen gevaar lopen. Vanmiddag meldt de veiligheidsregio dat de brand bij Venray inmiddels onder controle is. Het aandeel SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, is vandaag op Wall Street flink gedaald naar de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Beleggers maken zich zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. Het aandeel verloor ruim 12%, ondanks een hogere omzet en een kleiner verlies dan een jaar eerder. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
18: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: wonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.

0: Loert van het Waard. RTV NOF.
1: We zien het chick of the light. Or short scene for dark. Was it hell or high water that broke our

0: dark? Was it hell or high water that broke our heart?
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week twee explosieven afgegaan. Vannacht heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. In Venray is de brand inmiddels onder controle. En de drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: RTV NOF.
1: Versterkt wat en worden.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: pakken. Zullen we even op een stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
0: Baasmazitcomfort.nl.
2: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk

0: specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren mogelijk voor het einde van haar termijn te willen vertrekken. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Er zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materiaal in het gebied aanwezig. Uit voorzorg is een hotel ontruimd. De brandweer die de afgelopen dagen aan het blussen was bij de natuurbrand in de omgeving Venray heeft vanmiddag het sein brandmeester gegeven. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
9: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
10: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
12: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
13: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
14: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
15: Zo, dat ziet er gaaf uit.
14: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
16: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
14: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

Ja, goeiemorgen, Harkes van RTV. Het is weer tijd voor leefde van muziek. En ja, ik wie weer mooi op het tijd. Al ziet de bregen mij ook al wat zien. Maar ik denk, nee, ik ga mooie tijd zat. De bregen, dat wordt nooit langer dan een minuut of drie of jaar. En gelukkig, ja, dat zie het mooi mij. Dus ik zie alles wel lekker kleef, ja. Twee oerkes leefde van muziek hier in de studio van RTV. En ja, het is volop zimmer. Heerlijk. En ik zie, ja, ik ben gewoon krijgt ze zoals mij sjoerd en sa. En het mooie verske praat, maar Friesk. En ik zie Simmerjoen. Nou, ik denk dat is zeer toepasselijk. Van uw eigen Volkert Hans Talsma en Anke de Vries. Bloot een prachtig mooi nummer. En ik trouwens een hele, hele mooie videoclip zit erbij. Ja, en ik zie werd het verske. This too shall pass. Ja, ik kreeg er zoveel mooie berichtjes hoor. En ja, zelfs via de e-mail. Hoe leuk is dat? En het is van Fearless Soul. En ja, lessen hier Jantina Kempenaar dus. Ik al even uitzocht waar het zang. En ik hier dat zelf ook al eens even dien. Ik heb telefoon, maar goed, die Matanse maar even webbellen. Want ik ben nu even op de radio. Maar ik ben er dus achter kwam dat het net die zangeres is. En dat weer dan een, oh jee, Jolanda nog wat. Een gospelzangeres. Maar dat is een oornoemer. This too shall pass. En dat had niks met dit verske te maken. Maar nou woek het krijgt even weer het opzichtje. En nou lukt het me even net. Maar goed, ik weet dat ze uit Canada komt. En, maar ik zal dat even weer even waarom. Zien dat ik het aan ze misschien vinden kan. Even zien, wat hier we nog meer? Tanya Tucker en Brandy Carlisle. Ja, het komt van een nieuwe CD van Tanya Tucker. En Breakfast in Birmingham. En dit is even speciaal via mijn vriendentje, via Ruze Tjitske. Want Tjitske en ik hebben even heerlijk een dag erop uit West. Thelma en Louise, zeiden we dan altijd in wandelen. En we hadden ook even weggeteerd. Want ja, soms dan is het al je zat drok en er gebeuren er zoveel dingen. Maar ja, echte vriendschap, dat maakt het niet uit hoe vaak je binnen van er binnen. Want echte vriendschap, dat zit in het hart. Nou, machtig mooi. En ja, ik ga naast een gauw verder. Want ik had trouwens ook een zomerartiest. En dat had ik je ook maar even zo neer. Want dat is Elkie Brooks. Ja, een Engelse zangeres. En dat is zo geweldig mooi. Hoe mooi is dat trouwens, muziek en verbinding met muziek. Wat ik hier van de morgen, ik wil even lekker het spul wat aan het oproemen. En hier een mooi concert van Orly Alien. Van Elkie Brooks. En echt maar een geweldige bluesband. En deze dame, die is ondertussen 81 jaar. Dus ze weer toen correct nog net 80. Maar wow, wat ga ik even zitten te genieten. Wat een super, super zangeres. Ik ben altijd een gek op haar muziek geweest. Ze had in twee prachtige bands. Daar ziet ze in. En later is ze soloartiest weer aan. De band Vinegar Joe. Daar ziet ze mij Robert Palmer. En The Best of Both Worlds. Ja, waar ken je net van Robert Palmer. En dat wie ik zo'n machtige mooie band. Later is ze natuurlijk. Ja, is ze solo gingen. En ja, wat had ze mooie nummers al hier maken. Dus je is mijn zomerartiest. En nou hier ik het al hier mooi kleed te staan. Maar ik klets kret even trouw. Want nou is er niet een Olivia nu gender. Ja. Nou, jou niet. Want ach, ik zal even zien. Ja, daar hebben we al wat telefoon. Nou, het is toch wat een droktal hier. Ik zal even Elkie Brooks op ziekje. En dus van Janne dan Jeremy gewoon even Sano en dan een prachtig mooie nummer van Elkie Brooks. En ik begin natuurlijk met het nummer Pearls, a Singer. En ja, waar ken het nummer net? Wie kennen we? Tjits en ik gaan van de morgen even heerlijk, even my song. En ja, wat is dat leuk. Wat is dat mooi. En even zien, ik ga een prachtige mooie uitvering. En die heb ik wel eens vaker draaid. En dat is zo leuk. Want je zit dus in een van de beste steelgitaristen. Een vrouwelijke steelgitarist. En dat is Sarah Jordy. En die komt 10 augustus, nee, 10 augustus, ergens in Overijssel. Ik zal het nog even opsnorren. En nou, die wil ik echt nog eens een keer live zien. Dus voor mij is dat een mogelijkheid. En ik hoop je dat ik dwang ken. Hier is Elkie Brooks en de artiest van vanavond. De zomerartiest, maar het mooie nummer
Pearl, een zanger. En dat is een geweldige mooie live-uitvoering.

Ah, heerlijk. Heerlijk. Wat een prachtig mooi nummer. Ja, dit versje, Somewhere Between, dat we hadden bij ons thuis altijd spelen. Ja, hoe moeilijk het soms ook altijd weer. Wat, ja, ben ik dankbaar dat we toch ook altijd de muziek heen. En Mael qua jongen, Mael qua gitaar spelen en de mondharmonica en de liedse accordeontjes. Ja, wat mooie ontdekkings hebben we daar. En vooral dit mooie festje, de Tumbleweeds. Ja, jongen maakt altijd Maes Klaas. Prachtig. En ja, ik hier natuurlijk een hele soort mooie festjes. Want wie ben al wessen wat? Aan het einde van het eerste oorke leefde van muziek aan. En ik begon natuurlijk met onze zomerartiest, Elkie Brooks. Pearls, een singer. En wat een prachtige mooie uitvoering. Is dit. Ja, een live. En mijn Sarah Jordi op de steelgitaar. Heerlijk. En straks in het tweede oorke dan kom ik even weer om mijn haar. Met de band Vinegar Joe en Robert Palmer. Ik hier Rock Your Baby van George McRae. Heerlijk. En ik hier een Veske, ja, even draait via de Johanna uit Oontjerk. En ach, wat is dat heerlijk om even weer met Johanna te praten. En een vrouw die, ja, die het toch best zo nou dan moeilijk had. Ze had een hele soort problemen met haar eigen. En, maar momenteel is het, ja, het mooie waar. En ze hebben geleiding, die binnen mooi met haar zijn oom. Dat voort op de duo-fiets. En je zei dat je het zo heerlijk klaske. Daar geniet ik zo van. Alle mooie plakjes waar we doorheen fietsen. En Joert had ze even naar haar vriendin West in een Westrein. Reenske van der Kooi en de Cats One Way Wind. Die hak even via je me draait, Johanna. Want vriendschap, ja, wat is dat belangrijk en wat is dat fijn. Even gezien, ik hier nog de classics. I'm Gonna Lose You. En ik hier Griet Wiersma mij, If Only. En ik hier het prachtige mooie versje van Jantina Kempenaar. Feest met ons mee. Ja, een lekker meezing versje is dat. Prachtig. En even zien, hoe lang hak nog? Nou, ik kan nog kret denk ik een mooie versje draaien. En dat zal worden. Ik moet even gauw zien hoe lang. Nou, dat is alweer te lang. Nee, dit kan ik nog even dwaan. Brandy Carlisle, The Story. Tot straks naar reclame en ijs.

0: hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielen warren. Zet de tiert op 4 oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De 25-jarige

0: Asteloom is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week twee explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie twee minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Ja, ja, proud to be a hunky woman. En ik zei het al in het eerste woord, ik hier van Janne, een zomerartiest. En dat, ja, dat is Elkie Brooks. En hoe leuk is dat, ik vertelde al het verhaaltje van Chit ken ik. Dat we van hem, van Juwet even lekker op stap was binnen. We binnen eerst even begwaan van de morgen betiert. Bij de boetenpastenmarkt, ja, dat is iets wat ik eigenlijk alle jaren altijd ken. Daar ben ik daar even te vinden. Daar haak ik zelf alle mooie ontdekkingen. Altijd even heerlijk strunnen. En je komt er altijd een bekendje in. Prachtig. En ja, we waren er nog maar correct. En toen jaren we in een achterwien. Ik woonde aan het spelen. En Don't Be Cruel jaren we. En toen dacht ik van niet. Ja, dit ben Freddy Nauta en Wieke. Ja, wat mooi. En ze komen ook in kwart hier eens even te gast bij mij. Bij leefde van muziek. Want wat binnen ze leuk. Heerlijk. En dan ja, zo mijn oren zien. Ja, toen stonden ze daar al heerlijk in het centje te jongen. En ja, uit wie al lekker drok ontworden. Hoe mooi is dat? En ja, ik zei al, Tjitske de Wiek redt een beetje betierder. Ik wil me nog even aan het optutschen en dwaan. Dus ik hier het concert van Elkie Brooks van Orlielien. Nou, toen weer ze kret nog geen 80. Maar echt, ik hier er al even een jaar woord voor zitten. We vissen te lang. Daarom weet ik, we wat een beetje te let. Maar oké, okay, degene die me kennen. Ja, daar had ik wel vaker les van. Maar aan het eindje van de sluit, dan komt het al even goed. En toen had ze er even voor zitten. En je zei, wow, Klaske, wat is dit prachtig mooi. En we waren even op een boetenpastenmarkt. En daar waren natuurlijk ja, een van de geruste CD en LP mensen die wijst dat keerpje kerst. Ze komen net met zijn hut op een naam uit Drenthe waai. Prachtig, ongelooflijk wat een muziek hier die man. En toen zei Tjitske, hij heeft wat van Elkie Brooks. Nou, hier even strunen. Ja, wees. Pearls, de singer, staat erop. The very best. En alle mooie nummers staan hierop. Nou, je zegt, neem jong maar even mij naar de studio. En ik eens lekker even wat nummers draaien. Ik draai straks nog even wat van deze CD. Maar dit weer dus Proud to be Hunky Woman. En dat wie, ja, de band Jennifer of Vinegar Joe. En ja, daar is ze eigenlijk mij begwam met deze band, mij Piet Gage en Robert Palmer. Ja, en ze heet eerst Dada. Maar ja, de band die is, die had ze even omdoopt tot Vinegar Joe. En ja, wow, wat, dit is echt mijn muziek. En ik ga een koffertje bevreunen was met Anneke Nauta. En ja, die joeg me toen heel wat jarenlang een paar LP's mij van Vinegar Joe. En ik weet wat niet enorm. Ik denk, wow, wat is dit mooi. Letter is een solo gaan. En ja, dat weten we natuurlijk in de Veskes Pearls. Een singer en nog volle meer. Ze had echt een hele soort mooie nummers op haar, ja, die ze skreun had en die ze zong had. Prachtig. Dus ik draai aan ze nog even wat. Wat hien we nog meer? Catherine Gregg en Brian Willoughby en ja, nou ben ik eventjes, ik meerde dat ik dat al even opschreun hier. Want dat ga ik, oh ja, Take Me With You. Eigenlijk een prachtig mooi nummer. En er zit een kansje in dat ze dus het oor hier, je toch even naar Friesland komen. En dan komen ze zeker hier even bij RTV NOF. En ik zie ook nog het prachtige mooie nummer. I Won't Stand Between Them van Bonnie Sinclair. En wat een geweldige zangeres. Ja, ik bedoel, ja, ik hou van Engelstalig en vooral deze nummers. Die had een hele soort prachtige nummers altijd maken. Prachtig mooi. En ik ben zo blij dat het ook weer goed met Bonnie Sinclair gaat. Hey? En ik bedoel, ja, dat is een hele prutte grapjes en lachere godin. Maar ik bedoel, ja, hoe erg is het? Hey? Als je alles net meer onder controle hebt. En dat je dan ja, zo volle talenten hebt. En gelukkig is dat. Dat Safië weer goed kan. En ik mag graag haar muziek draaien. Bonnie Sinclair. En ik hear Sailing van Rod Stewart. Ja, kan ik wel wat in yellow over praten. Colin en Rico hear ik mij. We are one. Hoe mooi is het voor Colin op momenten de zanger in een prachtige mooie reggae band. Ja, en dat gaat je ook best wel goed. Dus waar weet, komen ze hier straks nog eens even live lekker spelen in de studio. Dat zou wel heel mooi zijn. Ik ging gauw verder. En
ik ga nog een hele soort mooie vestjes kleren te staan. En ik begin met een nummer van Linda Randall. En dat is One Day at a Time, Sweet Jesus. En die draai ik even speciaal van mijn vriendin van Nelly. En Nelly, deze draai ik even van hem. En hoe leuk is het? Nelly, we gaan maar met je even met je twaan op stap. En de meidje heeft er even een mooie met je van. En deze draai ik even van Nelly. One Day at a Time, Sweet Jesus.

Ja, ja. Ik ben alweer zwart aan het einde van het tweede uur geleefde van Muziekkaam. Dit weer een prachtige mooie feske. Just Say Yes van Snow Patrol. En dat weer tevens de tip van Dick van der Heijden. En ik hier Heroes van David Bowie. En dat weer de tip van Muziek en Vrienden van Christian de Haan. Heerlijk. En ik hier Linda Randall en One Day At a Time, Sweet Jesus. Heerlijk, even speciaal voor Nelly. En even zien wat ik nog meer. Shine Bright natuurlijk van u. Ze Saartje Smit. Heerlijk, Sarah Smit. Mooi. Helaas komt ze dit hier net naar Friesland toe. Maar goed, na je weekend dan weet ik meer. Misschien komt er toch nog eind september, begin oktober een ekke Canadese zangeres, Carly Thomas. En dan zit ze hier voor de tweede keer bij ons komen. Wie ben nog een beetje in partij en mijl qua, maar ik let het je hem weten. Even gezien, ja, ik hier natuurlijk de zomerartiest van Fanny Anne, dat wie Elkie Brooks. Ik weet net ook allebei de noemers nog draaien ken, maar in ieder geval, blijf lekker hingen. We gaan nog 12 uur de smachtwacht. En ik hoop je er na je weekend weer te wijzen. En hier is het mooie feske act van Elkie Brooks, Lilac Wine en misschien nog een mooi stukje van No More the Fool. Tot na je weekend. Doeg!

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom Del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op njoggen oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. Tenderness, Patronymic en Mamelia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta

0: vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Waar ging de graaf van Medward nou weer heen? Naar het landgoed van Herman van Veen. Ja, beste smachters, welkom bij uw wekelijkse pantoffelparade, de Smachtwacht. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. Dit diamant in de berg met grind, uw literaire Vesuvius en de Fata Morgana van de goede smaak. En wat zien we vanavond allemaal in die Fata Morgana van de goede smaak? Nou, we zijn nog altijd in de vakantiestemming. En dat betekent dat een aantal vaste rubrieken er niet zijn, maar één niet vaste rubriek er wel is. En dat is de zalige zes in het tweede uur. En we hebben in het tweede uur ook een bijzondere ontmoeting, maar daarover later meer. In het eerste uur hebben we Guru Gerard, Gerrit Gleuvoet, onze monumentenreporter die nog altijd in Zuid-Afrika uithangt. En we hebben het antidepressivum voor Driesum. En daar ergens tussendoor het zwervend, zwevend brelmoment. En ja, ik zei het al, de graaf van Medward die was deze week of deze dag in Soest op het landgoed van Herman van Veen om daar op te treden. En ja, zonder enige kozaal verband hebben we toch vier keer Herman van Veen in de programmatie vandaag. Dus daar zal hij blij mee zijn. Maar we beginnen met poëzie. Poëzie van de histotolk uit een van zijn beroemde reisbundels, Wennen aan de Ardennen. En uit die bundel doen wij het gedicht Formidabel.

met je tong op je schoenen, kwijl dat langs je kin loopt, een hart dat op hol geslagen lijkt, kom je hijgend boven op een heuvel. Nou ja, boven. Meestal loopt het nog een heel eind door, maar dan minder steil. Stel je voor dat je daar dan de geest geeft. Dan doe je dat tenminste wel met een formidabel uitzicht.

sterven, in het krakend bed nauwlettend opgebaard. Uit reutelborst, heel zacht en fijn besnaard, wat converserend

zijn pensioen, weet heel de troep, het wordt zijn tijd. Hier past geen scheldwoord of verwijt, zijn hart loopt af, hij kan er niets aan doen. Want dit is van het sterven juist zo zoet, bij leven gaat geen enkele schuld.

0: regelrust stond. Doch nu nog hier, maar bijna afgelegd, wordt alles door verhevenheid omgloord. Men wacht welwillend op mijn laatste woord, wat het ook zij, ik heb het mooi gezegd.
1: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
2: Joen is jouw smachtwachter van Tjeerst, de graaf van Medwert.

Toen mijn vader dacht te sterven, riep hij heel zijn kinderschaar. Voor zijn allerlaatste woorden, rond zijn sterfbed bij elkaar. Zo hoorde ik mijn broers, mijn zussen, mijn zoontje Pieter en een schreiende mama. Wel oprecht, maar veel te eerlijk, de biecht van onze held.

0: voordat straks de hel mij wacht. Ik ben de vlees geworden leugen, een schande voor mijn nageslacht.
1: Ja, mijn lieve vader, kom op, je leefde voor je werk. En iedere donderdag netjes biljarten.

0: Ja, maar... Het verhaal over de oorlog... Het verzetskruis dat ik had... Dat heb ik zelf nooit gekregen. Nee, dat kruis heb ik gejat. Mijn lieve Ellie... Echtgenote... Er is te veel dat jij niet weet. Goed? Ik heb je nooit met een andere vrouw bedrogen. Omdat ik het met kleine jongens deed. Van die ranke jongensbenen. Zo'n gezonde jongensblik. Dus lieve Pieter. Kleine nozen. Die clown laatst.
1: Pap, kom op, je leefde voor je werk. En iedere donderdag netjes biljarten. Iedere zondag naar de... En toen hij dan eindelijk eens klaar was, toen zuchtte hij... dat we nu maar zo snel mogelijk afscheid moesten nemen. En toen... vertrokken wij met onze staart tussen onze benen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest gingen dan eindelijk om 4:00 s'nachts de telefoon en dat was de dokter die vertelde dat hij goed nieuws te melden had. Paap begon alweer wat kleur te krijgen. Dat hij zelfs alweer kleine beetjes at.
2: Maarten van Roosendaal met het geniale lied over de vader op zijn sterfbed. En daarvoor Herman van Veen. Dat brengt ons bij het antidepressivum voor Driesem. En dat is deze week aangevraagd door, even kijken... Arrivederci. Oh, we moeten zeker alweer weg. Ja, mijn redactie is er niet. Die staat bij de McDonald's in Soest. Er ging wat mis in de communicatie. Dus ja, hopelijk zijn ze hier volgende week dan weer wel. En ja, maar wie heeft het nou aangevraagd dan? Arrivederci. Ja, we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Oh, ik zie het al. Ik lees het verkeerd. Het is Arrivederci. Arie die heeft een mooi nummer aangevraagd voor Driesem. Hij zegt, als ik dan verbannen zou worden naar Driesem... nou, dan zou ik dolgraag het nummer uitgewist van Hannelore Bedert willen horen. Want ja, daar word ik heel vrolijk van als ik in Driesem ben. Nou, dat snappen wij heel goed, Arie. En daarom gaan wij voor jou en voor Driesem luisteren naar Hannelore Bedert.

Prachtige klanken en bovenal feestelijke klanken van Hannelore Bedert. Zeker als je in Driesum zit. En de Polonaise zal daar nog wel tot diep in de nacht doorgaan. Vorige week vertelde ik van de reis die ik gemaakt heb naar een zoektocht eigenlijk naar Dimitri van Toren uit zijn geboortestreek. In Oerlen ben ik geweest. Ja, zo heet dat dorp nou eenmaal. En dat is inmiddels opgeslokt door Veldhoven. Maar daar zijn we dus 2 dagen geweest op zoek naar sporen van Dimitri van Toren. En daar komt ooit een boekje van. En vorige week deed ik daar een stukje uit. En daar kwamen zoveel reactie op of ik dat nog een keer wou doen. Dus ja, dat moet dan maar. Een jongetje uit Oerlen. Dat zong Dimitri van Toren ooit in het koepeltje van de Vijverberg. Nu is Dimitri dood en de kapel staat op instorten. Verder herinnert er niets aan de grote troubadour. Alleen, nota bene een Amsterdammer, een graaf van Medward en zijn prinses, volgt zijn poëtische spoor over Brabants zand. Zelfs het bord bij de Vijverberg vermeldt niet zijn naam, laat staan zijn faam. Het kapelletje is ook niet te zien en nauwelijks te vinden. Alleen een vooraf schier onmogelijke heroïsche tocht door greppels, manshoge distels en bramenstruiken brengt ons bij de koepel. We herkennen de muur waar hij tegenaan zat, van de albumhoes. We zijn stil onder de indruk van deze magische plek. We luisteren naar Dimitri. Romantischer zal het niet meer worden.

0: Dat was niet één, niet twee, maar drie keer Dimitri van Toren. Eigenlijk een Trimitri van Toren. Ja, ingewikkeld allemaal. Maar we leggen de lat hoog bij de smachtwacht, dat bent u van ons gewend. En wie dat ook doet, dat is onze monumentenreporter. Die is nu al 2 maanden op kosten van de omroep op een reis door Zuid-Afrika. En ja, elke week moet hij dan even een bespreking doen van een of andere monumenten al daar. En we zijn heel benieuwd waar Gerrit deze week uithangt. Gerrit, jongen, ben je daar? Kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleuvenhoek.

VNOF. En waar is Gerrit vandaag? Gerrit die is vandaag in Hermanus. Ja, Hermanus, dat ligt een beetje aan de zuidkust van Zuid-Afrika in de Kaapregio. En dat is prachtig. En u hoort het, u kan het horen op de achtergrond. Want daar kan je namelijk walvissen zien. Ja, walvissen, je weet wel, dat zijn van die hele grote walvissen zijn dat. Hè? Maar dat is logisch als bieten. Nou, dat is prachtig. En daar kan je dus vanuit Hermanus kan je daar met bootje ook naartoe. Dat je er eigenlijk een beetje tussendoor kan varen. Nou, dat was mij niet gezien. Mij krijg je niet op een boot. Of het moet de pont over het ijs zijn. Dat wil ik dan nog wel proberen. Maar van een afstand is het ook prachtig. En dat is leuk. Ja, neem me niet kwalijk. Ik word er emotioneel van. Dat Hermanus, dat is genoemd naar een Nederlandse leraar die hier aangespoeld is ooit een keer of zoiets. En daar is dat stadje naar genoemd. Nou, dat is hartstikke leuk en aardig. Geen idee wat je ermee moet, maar dat is toch een beetje inside information eigenlijk. Hè? Dat is dan voor de aardigheid. Ja, moet je horen, ja, het zijn er een boel hoor. Het is echt een boel mensen. Dat is niet zomaar een visie. Dat is een kudde walvissen die daar ligt te zwemmen tussen die... die boot, jongen, die vaart daar zo lekker tussendoor. Dat is een indrukwekkend gezicht. Ja, dat kan ik zeker wel zeggen. Het is echt ongelooflijk dat dat allemaal zomaar kan hier. Hè? Dat zomaar in zee drijft. Ja, bij ons drijft er ook van alles in zee. Maar ja, dat... lijkt vaak ook wel op een walvis. En zijn dan, je weet het allemaal niet. Hè? Dus het is prachtig hier. Oh, moet je nou kijken wat er gebeurt. Die walvissen die nemen die boot helemaal tussen zich in. En die drukken die, man, moet je nou kijken. Die drukken die hele boot helemaal in stukken. Die walvissen, jongen, die hebben genoeg van al die toeristen natuurlijk. Ja, dat snapt een blind paard ook nog wel. Ja, ze drukken die hele boot in. Nou, ja, moet je kijken, zeg. Jongen, maak ik dat mee? Heb ik dat... Ja, jeetje, nou zeg, wat een toestel. Nou, ik ga er snel vandoor. Zo, hoppakee. Ja, straks zeggen ze nog dat ik het gedaan heb. Zo, de mieter.

Hans de Boer die is wel eens naar beneden geweest met een fles op zijn rug. Maar ook wel eens met een fles aan zijn mond, volgens mij. En dit is van een album dat hij gemaakt heeft na een soort comeback. Een van zijn 34 comebacks eigenlijk. Maar een geweldig mooie album. Maar het heeft helaas weinig gedaan. Zoals dat dan heet in vaktaal. Wat wel heel veel doet, dat is de poëzie van de Histotork. En met name zijn reisbundels zijn natuurlijk magnifiek. En uit een van die reisbundels doen wij het gedicht Acapulco. Een mondaine badplaats, maar vooral, waar vooral Amerikanen verpozen, die het voor hun luxe vakanties kozen. Gesticht in de 16e eeuw, de naam betekent plaats met veel riet, maar tussen al die toeristen zie je dat niet. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd er voor het toerisme van alles gedaan, maar zag men de eigen bevolking nauwelijks staan. Dus langs de boulevards aan het strand kwamen hotels zonder ramen aan de achterkant, zodat de toerist zich niet aan deze zelfkant brandt. Heden wordt de stad geteisterd door geweld en is in de greep van drugsbaronnen. Daar wordt eigenlijk niets tegen begonnen. De favela's zuchten diep. Toerist of drugsbaron is hen om het even. Ze zijn gevangen. Gevangen in een waardeloos leven.

0: Dit is De Smachtwacht. Jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de graaf van Medward.
2: Ja, de graaf van Medward gaat u vertellen wat we nu gaan doen. Ja, ik ga eerst even vertellen naar wie u geluisterd heeft. Dat was Nelis in de Diamant met Grind. In de Berg met Grind. En ook wel Neil Diamond geheten met het nummer Acapulco uit de film The Jazz Singer. Dat was toch wel een bijzonder aangename film om je tijd wat te verpozen, als ik mij dat zo herinner. We gaan contact maken met de Stupa te Hantum om eens te horen wat Guru Gerard deze week voor wijze raad over ons uitstort. Even kijken of we contact kunnen krijgen met de Stupa.
3: Guru Gerard lost al uw problemen op. Deze week kreeg ik een brief. Een brief van Amber Sletema. En Amber die schreef mij: beste Guru Gerard, ik heb mijn hond naar u vernoemd, omdat hij ook zo goed kan likken. Dat vindt u toch wel grappig, hè? Beste Amber, ja hoor, daar kan Guru Gerard hartelijk om lachen. Haha. En dan vind je het vast ook wel heel erg grappig dat ik mijn stofzuiger naar jou heb vernoemd. Omdat deze zo goed kan zuigen. Heeft hij ook een probleem? Stuur deze dan naar Guru

0: Ja, dat was Jacques Brel met zijn zwervend, zwevend moment. Ja, Johnny, dat was de poëzie van Jacques Brel, maar dat had ik al gezegd, hè. Goed. Een gedicht uit mijn bundel Stadsbroei, een andere stad. Misschien verderop in de straat, misschien een verdwaalde op zoek naar wat ooit zijn thuis was. Misschien op weg naar een café waar de muziek nog altijd klinkt, is er nog tijd voor een laatste rondje. Een moment van stilte zal klinken, misschien. Wanneer de deur met zijn matglas opengaat, het geluid van auto's binnenkomt met de geur van uitlaatgassen. Misschien een overblijfsel van een protestmars, een stille mars misschien. Misschien iemand anders dan ik met dezelfde ideeën, gevangen in een hart dat nooit is aangeraakt, omdat niemand het zag, het niet begreep misschien. Misschien de duiven op het plein wit willen zijn, misschien, maar grijs zoals de stenen onder hen, de hemel erboven, de gezichten van degene die brood geven. Niet verkruimeld, maar gebroken. Misschien de regen waardoor rivieren ontstaan, die straatvuil meevoeren naar de gaten in de stoepranden van het trottoir. Altijd te kort om het vuil van de stad weg te wassen. Misschien nog steeds hopend op een morgen, een overmorgen. Misschien gaat hij door totdat, ook al zijn ze maar van één persoon, ogen opengaan. Goddelijk licht zal daar zijn, misschien. Een zoon op zoek naar een andere stad. Misschien.
1: Gezien wurde er, sagt man in Prag. Er habe zich daar selbst verbrand. Es heißt auch, er habe gesessen. In Stammheim, im Gefängnis. Ich las neulich, er sei bei einem Spaziergang in New York erschossen worden. Ich glaube, von einem Fan, von einem, der ihm ungeheuer glich. Die Rede war auch von einem polnischen Gewerkschaftsführer. Und mein Nachbar sprach von seinem Chef. Man sagt, er sei groß und schön. Schön, aber keineswegs feminin. Er sei mehr ein großer Junge mit den Augen eines Greises. Gesehen wurde er, sagt man, in Tübingen von anderen. In einem Gehölz bei Den Haag. Ich hörte neulich von Bekannten, dass er beim Salve Regina aufgesprungen sei und die Kirche verlassen habe. Man sagt, er sei groß und schön, schön aber keineswegs feminin. Er sei mehr ein großer Junge mit den Augen eines Greises und den Händen einer Mutter. Und wenn er morgen an deiner Tür stände, würdest du sagen, dass du schon Abonnent bist? Würdest du sagen, dass deine Messer schon geschliffen sind? Die Kinder ermahnen, nicht mit fremden Männern mitzugehen, wenn er, also, das heißt Jesus,

Dat was twee keer Fanny Medward. En daarvoor hadden we Herman van Veen, maar dit keer in het Duits. En ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van deze Smachtwacht. Maar zometeen zijn we weer terug en dan hebben we de Zalige Zes. We zijn heel benieuwd welk nummer de Zalige Zes heeft verlaten en welke er opnieuw in is gevaren. En we hebben nog een stad, straat, steeg en streekgedicht te goed. En een uitgebreid interview met Bart Holtrop. U weet wel, die bekende dichter die opeens verdween uit de regio. En wellicht, zullen we daar meer over te weten komen? Ik vrees van wel eigenlijk, hoe dat allemaal gegaan is destijds. Maar goed, dat dus in het tweede uur. Nu gooien we onze poëtische tent een paar minuten dicht. Maar we zijn straks weer terug met ons oplichtende licht.

0: zijn hier.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan

0: bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloor ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Seva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus. Fietsfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Babou, Batavus en Sparta, zit diep in de financiële problemen. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de Nederlandse onderdelen van het bedrijf voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen van de rechter. De FIFA ontkent stellig dat voorzitter Gianni Infantino aan Marokko heeft beloofd de WK-finale van 2030 te mogen organiseren, in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte vandaag over deze deal. De FIFA-top vergadert in Rabat over ophef rond het inmiddels geschrapte commerciële investeringsplan dat felle kritiek kreeg van de UEFA.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws.

U krijgt van ons cadeau nog een uur prachtige radio. Ja, beste smachters, welkom bij deel 2 van uw wekelijkse pantoffelparade De Smachtwacht. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En waar smachten we naar in het tweede uur? Nou, we hebben een heel bijzondere ontmoeting gehad met Bartram Holtrop of zoiets. Ik weet geen eens hoe die man heet, maar die beroemde dichter die opeens vertrok uit de regio. We hebben een stadstraat tegen een streekgedicht. Ja, weer een hele bijzondere deze week. Een beetje apart, maar goed. Het is door de redactionele protocollen gekomen kennelijk. Maar daarover later meer. En we hebben de zalige zes, u weet het hè, zes zalige nummers uitgezocht door de histotonic en mij. En elke week gaat er eentje uit en elke week komt er eentje in. Nou, dat klinkt heel logisch. Logisch als bieten, zou Gerrit Gleuvoet zeggen. Maar we openen het tweede uur met een gedicht van de histotonic uit een van zijn beroemde reisbundels. Het strand van Palermo. Daar zag ik haar liggen in de zon. Verstond haar niet. Ze praatte zonder zwijgen, druk gesticulerend. Ja,

Wat is die Italianen eigen? Ik las haar gebaren, haar ogen als een boek. De taal der liefde kent geen woorden. Dus ik begon haar te kussen en zij mij te vermoorden.

0: Paar Oren komt met ongeveer dezelfde tekst als de historiek in zijn gedicht had. Althans, dat denk ik. Ik heb het even nagevraagd bij de plaatselijke pizzeria. En die dacht het ook hoor. Ja, die dacht het ook. Goed, we zijn aangeland bij de zalige zes. Laten we beginnen met die geweldige jingle die we daarvoor gemaakt hebben.
1: Hier zijn de zalige zes van deze week.
0: Ja, alleen die jingle zou je al 6 keer achter elkaar willen horen eigenlijk, hè? Maar goed, laten we beginnen met het eerste nummer van de zalige zes. Dat is Frank Sinatra met Cycles.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medwert.

0: Toujours. Hier zijn de zalige zes van deze week.
1: Ja, en Herman van Veen staat nog steeds stevig in die zalige zes. En ik zie hem er deze zomer ook niet meer uit verdwijnen, hoor. En daarvoor hadden we Matt Dusk nog met de Two Shots. En nu hebben we de nieuwe zalige zesser van vorige week. Of nee, van 3 weken geleden, denk ik. Ja, dat kunt u allemaal opzoeken in het portaal van de Smachtwacht. En, want we gaan nu luisteren naar Cornelis Vreeswijk met zijn Paleis van Zand. En daarna hebben we Wim de Kranen met Mensen van 16. En ja, dan weet hij al welke eruit is, hè? Ja, dat is, ben ik even vergeten hoe ze heet. Het nummer heet de Smoor in ieder geval. En van wie was het ook alweer? Ik heb een nieuw redactielid hier zitten. Maaike Ouboter, dankjewel, Maaike Ouboter. Ja, en dat is niet, ze belde dan op. Ze heeft er wel de smoor in dat ze eruit is. Maar dat kwam niet omdat ik het nummer niet meer mooi vond of zo. Maar we hebben dat interview zometeen en dat duurt er nogal lang. Dus daar moest ik even wat tijd voor inruimen. Dus ja, het is Maaike Ouboters eigen schuld dat ze van die lange nummers maakt. Ja, zo zit het in elkaar in de radiowereld. We gaan nu luisteren naar Cornelis Vreeswijk met zijn Paleis van Zand.

Een paleis van zand bouw ik aan het strand. En Veronica ligt in de zon. Zeven torens of acht en een poort en een gracht. En een jonkvrouw op het balkon. En de branding is blij, het is laag getij. En Veronica vraagt om ijs. Dus ik bouw met spoed. Morgen komt de vloed en vernietigt mijn zandpaleis.

De ophaalbrug is van hout en het hout is zout, want het komt uit de zee vandaan. En de ridder ben ik met een harnas van blik, dus dat heb ik het liefst maar niet aan. En de vlag, de BH van Veronica, fladdert vrolijk terwijl ik bouw. Lieve schat van mij, laat je borsten vrij, want ik bouw dit paleis voor jou.

Attention, attention, l'océan est une con. Want de branding stroomt in de gracht. En de ridder verdwijnt en de jonkvrouw kwijnt. Want de vloed komt met volle kracht. Torens vallen om, het is alsof een bom midden in het paleis ontploft. En Veronica zegt, oh, wat ben jij slecht. Geef mijn BH terug, jij schoft.

0: zijn de zalige zes van deze week.
1: Ja, en de spanning stijgt, want wie zal de zesde zalige zes deze week zijn? Nou, dat zal ik u vertellen. Dat is Wim Sonneveld met het prachtige nummer De Zomer van 1910.

Ja, wat een prachtig nummer is dat toch van Wim Sonneveld in de zomer van 1910. Ik hoop dat hij er een tijdje in zal blijven hangen in onze zalige zes. Ja, we zijn aangekomen bij het Stadstraat Steeg en Streekgedicht. En dat is deze week aangevraagd door, eens even kijken, enzovoort. Ja, hoezo enzovoort? Ja, zelfs als mijn redactie er niet is, maken ze er een zootje van. Oh, nee, ik kijk verkeerd. Het is Enzo Voort. Nou, Enzo die heeft een gedicht aangevraagd over, over de stad Ipanema. Ja. Beste Enzo, dat is helemaal niet de bedoeling van deze rubriek. De bedoeling is dat je een gedicht aanvraagt over iets uit de regio. Uit een stad, Dokkum bijvoorbeeld. Of een dorp, Anjum, of de Westereen, of ja, noem maar op. Of een streek, of een straat, of... Het maakt niet uit, het kan een rivier zijn, het kan een beekje zijn, een meertje. Maar niet Ipanema, want dat ligt in Zuid-Amerika. Maar goed. De heer Stoutonk is daar toch heen geweest om een gedicht te schrijven. Speciaal voor jou en zo. Ipanema. De mondaine hotels vormen een grens van beton, glas en luxe. Tussen badplaats, strandgedoe en de favela's van golfplaat en plastic zeil die ze aan het oog onttrekken.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medwert.
2: Ja, de graaf van Medwert gaat u vertellen wat we nu gaan doen. We gaan naar een interview, een ontmoeting luisteren met een dichter die opeens uit de regio verdween. En hoe dat zit, het bijzondere en ook wel gruwelijke verhaal, dat gaan we nu horen. Beste smachters, ik heb er een lange reis op zitten. Ik ben, volgens mij heb ik al 13 uur in een vliegtuig gezeten. Een laatste stukje in een propellerig vliegtuigje dat me naar deze toch wel grote stad heeft gebracht. Ik bevind mij namelijk in Zuid-Amerika, in Colombia. En ik ben in Bucaramanga. En ik ben hier omdat onze redactie heeft uitgeplozen dat de beroemde dichter Bartram Holtor, die woont hier. Hij is volledig van het radar verdwenen in onze regio. Maar onze redactie heeft hem opgespoord. En ja, na enig aandringen was Bartram bereid om enige woorden te spreken. Hij wilde per se niet naar Nederland komen om verschillende redenen. Dus daarom ben ik op kosten van de omroep maar naar Zuid-Amerika afgereisd. En hier zit ik in een gezellig café. En tegenover mij zit Bartram Holtor, de beroemde dichter. Bartram, hoe is het met je? Je bent een tijdje van onze radar af.
3: Ja, kijk, er zijn dingen. Er zijn in het verleden dingen gebeurd dat ik denk van ik kan beter niet meer in Nederland zijn. Want als er sommige dingen zijn gebeurd, dan kan je beter niet in Nederland zijn. En dan is het beter om elders te zijn. Dus ik ben naar elders afgereisd. En het lijkt me ook beter als we niet te vaak even noemen waar wij ons zitten. En dat je dat van net er even uitknipt.
2: Ja, je wil volledig in de anonimiteit blijven.
3: Ja, dat is. Je moet, ik zeg altijd, vroeger is voorbij en je moet nooit achteruit kijken. Ik heb in mijn wagen heb ik ook geen achteruitkijkspiegels. Je moet nooit achteruit kijken, je moet altijd vooruit kijken. Wat dat betreft is autorijden de metafoor voor het leven. Snap je dat? En kun je dat zo begrijpen als ik dat zo vertel?
2: Ja, ik vind het een mooie filosofie. Alle schepen achter je verbrand. En je hebt belangrijke poëzie gemaakt. En dat heeft wel met je verleden te maken uiteindelijk.
3: Inderdaad, ik heb in die tijd dat ik nog in Nederland was, heb ik teruggegrepen op een periode uit mijn leven die een pijnlijke periode was. Ik heb namelijk in een kamp gezeten.
2: Je hebt, dat wist ik niet, je hebt in een kamp gezeten. Dat was in de oorlog.
3: Dat is meestal met, als je in een kamp gezeten hebt, dat het in de oorlog is. Het was nou niet bepaald een hertenkamp, zeg maar. Het was wel een kamp waar dingen gebeurden. Die de Verenigde Naties dan niet stimuleren, zeg maar. En
2: Waar was dat dan?
3: Ja, dat kamp dat was in Tibet. En dat was, dat was eigenlijk wel verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurde. Die werden, mensen die werden zwaar mishandeld. En de nagels uitgetrokken. En, gebrandmerkt. Je kan het zo gek niet bedenken of dat gebeurde daar. Dat was een hele Ja, een heel goed geoutilleerd kamp was het in feite. Er was kokend lood was voorradig, messen, martelwerktuigen, stroom. Er was ook al stroom in die tijd, want niemand in Tibet had stroom. In het kamp hadden we dan wel stroom. En dat, ja, dat is echt gruwelijk wat je allemaal vertelt, hè. En om dat te verwerken heb je toen later die gedichten geschreven. Toen ik eenmaal weer uit het kamp weg was, toen heb ik inderdaad heb ik een dichtbundel gemaakt die nogal... die viel goed in Nederland en dat heeft mij dus inderdaad die bekendheid gegeven waar jij dan zo net en juist over sprak. En dat was een mooie tijd en ik hoor, alhoewel ik al zei dat ik niet gauw en niet graag terugkijk op een tijd, is dat toch wel een tijd waar ik graag op terugkijk. Ja, want je was succesvol, de wereld lag aan je voeten, je bundel ging als warme broodjes over de toonbank. En ja, je had het helemaal voor elkaar, hè? Ik had het inderdaad helemaal voor elkaar. Het was als het ware, als ik terugkijk naar die tijd, dan is het eigenlijk alsof ik mijn hele tijd zelf aan het pijpen was. Ja, zo moet je dat dan zien. Het was een goede tijd voor mij, maar ja, en alles komt een eind en aan die tijd kwam toen ook een eind en dat was het einde van die tijd. Ja, daar was ik eigenlijk nieuwsgierig naar en dat is eigenlijk ook de reden waarom ik hier gekomen ben, helemaal naar Buka. Ik heb liever dat je die naam even niet noemt in het interview, dat had ik al gezegd, je moet even dat even eruit halen. Ja, sorry, ik zal dat niet noemen en ik zal de technici vragen om die naam te verwijderen. Maar ik ben hier naartoe gekomen om het raadsel wat jij bent, wat Bartram Holtor eigenlijk is. Je had die bundel, het succes, de wereld aan je voeten. Zoals je al zei, het was net alsof je de hele dag zelf aan het pijpen bent, als ik jouw woorden mag gebruiken. En in één keer is het voorbij, ben je weg, ben je nergens meer te zien, komen er geen gedichten meer. Ja, dat is toch vreemd. Dat heeft zo zijn oorzaken. Dat heeft gewoon zijn oorzaken en die liggen in het verleden besloten. En dat moet zo besloten mogelijk ook blijven als ik dat zo vrij mag zijn om dat tegen jou te zeggen hier. En ik wil best een interview doen als dat je dit zo graag wil en dat de Smachtwacht, dat is een belangrijk programma, dus daar wil ik graag mijn bijdrage dan aanleveren. Maar ik wil wel graag dat het over de poëzie dan gaat, dat het daarover gaat. Nou, misschien zou je dan iets voor kunnen dragen uit die beroemde bundel. Ja, ik wilde het best doen, maar ik heb het boekje niet meegenomen. Dat was niet het moment om even zorgvuldig de boekjes even uit te zoeken en in mijn koffer te doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het was, ja, je moest snel weg. Ja, ik zie dat jij dat boekje wel hebt. Dan geef maar even hier dat boekje. Dan, als je dat dan leuk vindt, dan vraag ik een gedichtje voor. Ja, graag. De top van de Mantelantsoe doet men het dak van de wereld. En geen sterveling zal ooit de geheime machten doorgronden die in de nevelen rond zijn spitshuizen. Tibet is een geheimzinnig land, wie weet wat er op de bergspits schuilt. Het is dus opgelost. We zijn in Tibet, niet ver van Mont Lhotsu. Maar wat is er gebeurd?
2: Ja, het is zo prachtig en dat hele beeld en de sfeer die je oproept en de vragen die je stelt, die essentiële levensvragen. Het is zo mooi. Zou je er nog een willen doen?
3: Ja, eentje dan, dat ook nog een gedicht dat jij dat leuk vindt. Doe deze, deze. De bergbokken van de Mont Lhotsu hebben mij verplicht hem te verwijderen. Ik heb hun leven gespaard. Ze zijn gehypnotiseerden die hun leven lang immer verder stappen. Als jullie nu het dak van de wereld niet verlaten, zullen jullie hetzelfde lot ondergaan. Keer terug voor het te laat is. Helemaal vlug, we moeten Lambiek waarschuwen. We moeten tante...
2: Bartram, wat zeg je nou, Lambiek? Dat is toch van...
3: Had ik dat niet eerder ontdekt?
2: Dit zijn gewoon teksten uit Suske en Wiske. En dit is volgens mij, even denken, dit is toch uit... Dit is gewoon uit de Brullende Berg. Je hebt gewoon al jouw gedichten zijn gewoon... Ja, geef dat boekje eens hier.
3: Ja.
2: Ja, waar rempel zeg. Hier. Dit gedicht komt uit de Stemmenrover. Hier en hier, hup. De Brommende Brons. Deze uit de Kale Kapper. Hier. Dit is gewoon rechtstreeks uit de gladde glipper. Ja, het is gewoon pure plagiaat. Is dat... Bartram, is dat de reden dat jij toen moest vluchten? Omdat er iemand achter is gekomen dat jij de boel gewoon belazerd hebt. Dat je een flessentrekker bent. Dat je... Die hele poos voor jou dat het één nep is. Maar ik vind het pijnlijk dat je... Het is lang geleden. Ik heb het heel moeilijk mee. Het is lang geleden en ik heb fouten gemaakt in het verleden. Maar er heeft nog nooit iemand ontdekt dat die teksten, die gedichten, allemaal uit de Suske en Wiske zeer kwamen. Je bent eigenlijk de eerste die dat ontdekt heeft. En ik zou je ook willen vragen of je dat dan ook zo zou willen laten. En dat we dit gewoon zo even onbesproken laten. Maar... Het is dus niet dat iemand ontdekt heeft en dat je daarom hals over kop hebt besloten om Nederland te verlaten. Nou, dat is totaal niet de reden. Nou, het een beetje. Je hebt me wel in de hoek gedrukt waar je niet zou willen zitten. Ik had je verteld dat ik in dat kamp heb gezeten en dat is de. Ja, daar heb ik dingen meegemaakt die... dit was een moeilijke tijd voor mij. Dat is niet iets wat je even zo 1, 2, 3 aan de kant zet en dat je zegt van ik ga weer verder met mijn leven. Maar je bent toch na het kamp wel weer met die poëzie, wat dan gejatte poëzie bleek te zijn. Maar hoe zit dat dan? Waarom ben je nou weggegaan? Nou jongen, ik zal het nu vertellen. Ik ga het één keer vertellen en dan daarna ga ik het niet meer vertellen. En ik wil ook niet dat dit uitgezonden wordt. Maar ik zal jou vertellen, je bent helemaal hier gekomen voor mij. En dat waardeer ik zeer. Maar ik zal je vertellen. Ik was in dat kamp. Was ik de kampbeul. Ik was de kampbeul. Ik heb ze allemaal gemarteld.
3: tot ze eindelijk de waarheid allemaal spraken. Dat ze niet de waarheid spraken. Dat was in ieder geval wel de waarheid die mijn baas wilde horen, weet je wel. Ik was wel een hele goede kampbeul. Ik was echt een hele goede kampbeul. Als je zegt van wijs eens een goede kampbeul aan, ja, dan moet je mij aanwijzen. Want ik was echt een hele goede kampbeul. Als je dat zo even kunt noemen, kunt zeggen van jezelf. Nou, hier schrik ik er echt van. Je was gewoon een kampbeul. Ja, en dat is op een gegeven moment ontdekt. En toen ben ik maar weggegaan. Toen ben ik maar een andere. Hier zit ik wel redelijk veilig als jij je bakjes houdt. Dan zit ik hier redelijk veilig. En je knipt maar even een interviewtje over die gedichten. En verder heb je het gewoon niet over waar ik ben, niet over wat ik gedaan heb, niet over waar ik mijn poëzie vandaan heb. En dan zijn we gewoon even goede vrienden. En is dat niet zo, dan weet ik je wel te vinden. En dan heb ik nog wel wat trucjes om jou te zwijgen op te leggen. Ja, ik kan mensen laten spreken, maar ik kan ze ook laten zwijgen, snap je dat? Goed, beste smachters, dit was het bijzondere interview met Bartram Holtor, de beroemde dichter. Ik ga kijken of ik hier weer vandaan kan komen en snel weer naar Nederland terug kan vliegen.
4: Jacob onder die reed 80 en het stoplicht sprong op rood. Het ligt nog vers in het geheugen, want hij is pas één dag dood.

0: Ziet u zometeen iemand, een dichter, over het graf van Medwardpad lopen? Weet dan dat hij nog steeds op een straat blijft hopen. Tot de volgende keer en smacht zacht.
1: Aan het graf wat mooie woorden en met een soldaat op wacht. Troost het vaderland een moeder

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag

0: Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig.
3: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen.
3: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste